0: Dit was het weer.
1: Dit is Kerst.

0: dat was het.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat was het plaatje. En nu moeten we wat zeggen.
2: Niet omdat het kan, maar omdat het moet met z'n drieën.
1: KR1. Ja, ja, we moeten maar weer met z'n drieën. Ik wou het
2: niet
1: wel
2: omdat het kan, maar omdat het moet.
1: Want jij hebt gisteren kachel aangemaakt met vuurwerk. Ik wou even de luisteraars laten weten dat, wij, dat, dat het wel schrikken was. Ja, de kachel aanmaakt met vuurwerk.
2: Oh.
1: Hier in de
2: uitzending. Die kachel ontploft.
1: Nou ja.
0: Dat staat de sterretjes in.
1: Het scheelt.
2: Oh ja.
1: Nou, we draaien gauw weer wat muziek. Dan vallen we u niet meer lastig.

0: Ik kreeg net een e-mail van iemand die wil op bezoek komen in de uitzendbunker. Doen wij niet, hè?
1: Nee, kunnen we niet aan beginnen, want het is een hele kleine oppervlakte hier. En af en toe heb ik ook wel eens sokken die niet helemaal schoon zijn. En dan is het ook niet zo aangenaam om hier te vertoeven, hè?
0: Ja, ik wou het niet zeggen, maar ik ga even mijn muziek draaien. Ga ik even een luchtje scheppen, inderdaad.

0: Ik ga even kijken bij de generator met deze draadloze microfoon. En kijk, zo klinkt dus de soundprocessor bij ons, luisteraars.
1: Wat zeg je?
0: Ja, het is wel een herrie hier. ik denk niet dat de luisteraars hier veel aan hebben. Maar zo klinkt dus de soundprocessor achter die deur. Dus dat u het even weet. Gauw mee wat muziek, denk ik.

0: love you.
1: Je moet je voorstellen dat we hier allebei achter de microfoon zitten, vol met puisten. En
2: ja, van die vetkleppen.
1: Van die vetkleppen.
2: We passen niet tussen de leuningen van de stoel. Die hebben we dan maar weggehaald.
1: Verboden, het is wel verboden om ze uit te drukken, hè, zei de directie.
2: Ja, want dan dat computerscherm, dat, op het laatst zie je niks meer.

0: Jij zit op je klok te kijken, want hij wil weg, luisteraars. Hij is hier al heel lang presentator, maar hij kan niet wachten tot hij weer die bunker uit kan.
1: Oké, dan.
0: Dus nog even een paar plaatjes en dan mag je alweer weg.
1: Ja?
0: Ja.
1: Gelukkig.
0: Ja, dan laten we je vrij
1: voor vandaag. Op naar de vrijheid.

0: Ja, ik gooi even de microfoon open hier in de uitzendbunker, want daar zit een collega rek- en strek oefeningen te doen. Wat ben je aan het doen, man?
1: Ik probeer even, even een beetje los te komen.
0: De DJ's zijn dus in topconditie. Lekker plaatje.

0: Zo, dat was een lekker muziekje op KR1 Wereldradio. En die was natuurlijk voor de mensen in Canada. Ik ben er weer even, want Boy Bensdorp zit op het toilet met een draadloze microfoon. Schiet je een beetje op, Boy?
1: Joehoe!
0: Hahaha.

Ja, die techneuten hier maken de gekste geluiden als ze bezig zijn. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar goed. Ik hoop dat er gauw wat muziek komt. Nu. Ja, kan niet meer. Hallo.

0: is an urgent message.
1: Breng koekjes. Breng veel haverkoekjes naar de bunker van KR1. Nu.
0: Answer immediately.

0: Leuk om deze weer eens te horen. Dat was leuk, hè?
1: Het swingt de pan uit.
0: We hebben er nog meer.
1: Let's rock and roll.
2: Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Zo, het draait lekker door hier bij KR1 en we zijn hier lekker druk bezig met de techneuten aan het knutselen met de nieuwe microfoon. Dus als je hard praat, doe je met
1: Ja, ik zie het. Ik moet een beetje aanpassen. Ik moet een beetje aanpassen, niet te veel in het rood.
0: Je moet je een beetje aanpassen.
1: Lekker.

0: Dag, hey, zeg maar. Je hebt telefoon. Ik weet niet wie ervoor is, maar er is duidelijk telefoon. Hallo?
1: Met Greetje.
0: Ach, Greetje, domme, is onder de kap.
2: Dit is Kennen We Radio 1!

0: Een huwelijkere plaatje op verzoek van Herman uit Leeuwarden. En die vraagt hem aan voor zijn tante Hermine in Canada. Waar hij regelmatig naartoe gaat en die luistert ook naar de nieuwe wereldomroep. Nou, dat is fijn.
1: Achter de knoppen, Bart Steenman.

0: Experimentje hier in de bunker van KRE in Holland. Hou uw kopje bij uw box en kijk wat er gebeurt.
1: Senseo. Black.

0: Zo, KR1 Happy Radio. Ik ben weer verbonden met Studio 2. En ik ben hier in een gesprek verwikkeld met Ruud over de buitenlandse luisteraars. Die wij ook behoorlijk wat hebben. En ze hebben daar ook van die projecten om in die arme landen. En dan gaan ze mensen, die moeten dan eten, ontwikkelingshulp en zo, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, en een heleboel Nederlanders gaan er dan naartoe. Maar wij sponsoren dat dus. Maar dan moeten die mensen dus eerst kunnen aantonen dat ze naar ons luisteren. En dan krijgen ze dus een bakje rijst.
1: Oh zo.
0: Ja, anders krijgen ze het niet. Dus zo komen we... Nee, geintje man. Als je zo je luisteraars moet komen...

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de

0: en ik zag ook nog de burgemeester Hoogbroeks, want die loopt altijd over de markt.
1: Is het waar? Oh, die keek vroeger altijd na.
0: Ja?
1: Die werd voor schut gezet altijd, bij KNM Radio 1. Dan ging ik hem, ja, ik ben Hoogbroeks, Hoogbroeks. En dan ging ik idioot lopen doen. Hij zal het niet leuk gevonden hebben, zo praatte ik dan.
0: Ja, maar hij loopt altijd op de markt. En,
1: hoppata, hou je mond, man. Hoppata, ja, maar even in mond houden. Zo ging het dan.
0: Ja.
1: En dat, de burgemeester werd...
0: Maar er was een lange man altijd. Hè? En,
1: ja, nog steeds toch? Is hij gekrompen?
0: Nou, je herkent hem altijd, want hij steekt altijd met kop en schouders bovenuit. En hij haalt altijd een patatje bij Ad Patat, daar op dat hoekje. En... ja, en dan zit hij met die patat, zit hij daar te kliederen.
1: Oké.
0: Okay. En dan zit hij in de rotte te kijken van, zie je me goed? En, maar die man, ja, die wil toch erg graag populair zijn.
1: Hij luistert, hè?
0: Hij luistert altijd.
1: En de microfoon stond open. Ja, dat wist je niet. Ik ga gauw wat muziek draaien.

0: Ja, ben je een idioot?
1: Dit is Kermit Radio 1!
0: Check, check, check, check, check, check, check, check, check.

Oké, beste mensen, geniet van het leven en blijf vooral luisteren. Ik kijk hier naar de prachtige apparatuur die hier opgesteld is door de techneuten. Het is echt een genot om naar te kijken. Ja, alle apparatuur die ervoor zorgt dat jij ons hoort. En we gaan er gewoon lekker mee door. Dat is het leuke van dit radiostation. Wij zijn zulke mafkezen, we gaan gewoon lekker door en we zeggen af en toe tegen jou... Yeah!

0: Kijk, microfoon. Moet je even zeggen van... Hiha, gezellige boel hier. En we draaien lekker door hier in de bunker bij KO1.
1: Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Bent u er nog? Wat zeg je, Ruud?
1: Het is ook hoog water, hè?
0: Ja, dan wordt het koud hier, raar, hè?
1: Nou ja.
0: Ja. Weet ik veel.
1: Nou, we hebben hoge golven vandaag, dus kijk maar. Weet je hoe ik het weet?
0: Nee, ik weet niet hoe jij het weet.
1: Nou, kijk, hier staat een klein schermpje. En die staat in verbinding met de camera. En de luisteraars kunnen het ook zien op de website.

0: heren, het weer.
1: Vandaag is er geen weer. Het is hondenweer. It's raining cats and dogs. On KR1. Er valt regen ergens op de wereld. Het is zonnig ergens op de wereld. Het vriest 10 graden ergens op de wereld. En zo en in de bunker is het nu een beetje fris. Tot zover het weer. Op Kennemer Radio 1. KR1 Weather.

0: Ik hoop dat we in de lucht zaten, ondanks die stroomstoring net.
1: Ja, het is wel heel ongelukkig licht, hoor. Het is een geel bolletje. De luisteraars, ja, die kunnen dat niet zien, maar dat is een geel bolletje hier boven ons hoofd. En ja, dat is net als in de Tweede Wereldoorlog. Dan gaat het een beetje alsof er iemand geëlektrocuteerd wordt, weet je wel. En dan gaat ook altijd die verlichting altijd minder en dan weer fel branden.
0: Het was gewoon een horrorfilm hier in de uitzendbunker van KR1. Ik draai wat muziek. We houden u op de hoogte, toch?
1: Ja, daar komt-ie.

0: mooi weer of is die slecht weer? Is die warm of is die koud? Ik wil graag weten, dankjewel.
1: Het is weer mooi bij KR1 Wereldradio.

0: Dit is het allernieuwste plaatje van de week. Hier is de allernieuwste Shellplaat der Woche.
1: KR1.
0: Dit is de allernieuwste plode van de week.

0: zelf opnemen en toch ben ik gezond.
1: KR1.
0: En als mijn batterij een keertje leeg is, krijg ik meteen een stekker in mijn kont.
2: Wij laden jou op. Blijf dus luisteren.

0: Wil je nou echt koffie? Hij zit zo'n drinkbeweging te maken. Ja, het is echt heftig, ja.
1: Nou ja.
2: Verslaafd aan KR1.

0: Live in de uitzending, jawel dames en heren. En ja,
1: dat werkt gewoon. Het werkt gewoon goed.
0: Ja, werkt die goed, boy?
1: Ja, werkt helemaal goed.
0: Oh, dat zei mijn vrouw vanochtend ook.
1: Ook toevallig, mijn is ook.
2: Oké, genoeg geteut weer hier bij KR1 Wereldradio. Gauw weer wat lekkere muziekjes.

0: And at this moment, our colleague DJ is gonna give you some music. If he is into it. Are you into it?
1: I mean...
0: Tjonge, jonge. Oh, nachtmerrie.
1: Ik krijg een droge bek. Ja.

0: Nice music on KR1 World Service. You're still tuned in to the bunker in the dunes of Holland.
1: We gaan weer eens even wat muziek draaien. En dan gaan we straks over die UFO hebben. Draai je, druk jij hem even in?
2: Ja, komt ie aan.
3: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: Hey Bart, er zijn een heleboel platen, die zitten hier vol met zand. Door al die kierenrommel van de bunker heb je toch dat zand allemaal tussen die platen zitten. En dat is nou niet zo lekker.
1: Nee, dat is niet lekker. Ja, waarom ze ook in een bunker moeten gaan zitten de afgelopen 30 jaar, het is mij een raadsel.
0: Nou, mochten de luisteraars een kraakje horen, dan weet u in ieder geval waarvan het komt.

0: Je kan wel goed rijmen. Kan ik het trouwens ook wel, hoor. Even kijken, ik weet er ook nog wel eentje. Hij gaat namelijk zo. Als je hebt gescheten, hoeft niemand anders dat te weten. Draai je dan nog één keer om en haal de borstel door de kom.
1: Zo, jongen. Riool Radio op zijn best. This is KR1 World Service. Muziek.

0: Wat hebben we hier? Nog een jingle? Nou, is het niet een beetje te veel van het goede, jongens?
1: That's more music.
0: Is that all, boys?
2: Ja?
0: Oké. Nou, ik dacht, er komt heel wat. Verzorgd door ons Kennemer Radio 1 jingle team. Much more music. En wat voor de music.

0: Vanuit een bunker in de Kennemerlandse duinen zenden wij uit naar jou.
1: Heb je die sleutel nou of niet?
2: Ja, ja.
1: Nou, daarom in het slot dan.

0: Meisje! Hey! Meisje! Hey hoer! Ben je doof?
1: KR1.
0: Oh, ze is doof! Hey! Sorry hoer! Dat wist ik niet! Hey! Dat wist ik niet!

0: zo'n hele oude. Ik kreeg geen kippenvel van toen ik hem al vond. En je startte hem op en toen was het... Rrr, heerlijk was dat, heerlijk.
1: Dit is Kennemer Radio 1.
0: Ja.

0: Oh, er worden trouwens kaartjes gevraagd voor de roadshow. Dus ja, ik weet niet, hebben we nog kaartjes liggen eigenlijk?
1: Voor de roadshow? Ja, dan moeten we natuurlijk bij de kaartjescoördinator, bij de coördinator van de roadshow zijn. En dat ben ik niet. En jij ook niet. Dus... Maar volgens mij zei hij dat er nog wel een aantal over waren.
0: Ja?
1: Ja, ze gaan in Uitgeest optreden in een hal in IJmuiden, geloof ik. Beverwijk, met de Bintang, zoiets, hoorde ik hem zeggen. Dus er zijn, als het ene optreden te weinig kaartjes heeft, dan heeft hij nog wel wat voor de andere. Dus dan ben je alle e-mails aan het beantwoorden nu.
0: Ja, joh, dat is... E-mails stromen hier binnen, dus het is al langzamerhand een dagtaak aan het worden. Ik mag wel opslag vragen.
2: More music on KR1, Wereldradio.
3: Sag mir, wo die Blumen sind,

0: Komt trouwens een mailtje binnen.
1: Ah, eindelijk. We zitten al een paar minuten te kijken, want we krijgen meestal elke minuut een mailtje binnen. En nu een paar minuten niks. Wat wordt er gezegd, Ruud van Heemskerk met CK?
0: Nou, dit is Kees. Kees Dalsen.
1: Oh, Kees kan een man of een vrouw zijn, hè?
0: Ja, nou als je naar het vlodder kijkt wel, ja. Maar... ja. Als het zo'n Kees is, daar, dan...
1: Gaan we wel even Kezen.
0: Nou ja, dan gaan we wel even luisteren, even bellen.
1: Ja, maar dat weten we niet.
0: Maar Kees Dalsen, die werkt in een rozenkwekerij, schrijft hij hier. En ze hebben daar ook de radio aan staan. En hij wil graag iets van Joe Cocker.
1: Joe Cocker, met C-O-C-K?
0: Nou ja, zo kan dat wel.
1: Wat een rare naam eigenlijk voor als Engelsman, Cocker.
0: Ja, ja. Het komt van Cocker Spaniel of zo niet.
1: Je hebt ook mensen die heten Dick in Nederland.
0: Oh ja. Ja, met D-I-K?
1: Ja, en als je dan Dick Kok heet, want Kok is ook een Nederlandse naam. Dus als je dan naar Engeland gaat en zegt ik ben Dick Kok, dan...

Begint hij ineens te lachen. Ja, dat is niet de pomp die aanslaat. Dat is Van Heemskerk die lacht. Oh. Wel eens. Wel eens. Die continu. Ja. Hij is niet helemaal goed hoor. Hij lacht de hele dag. Maar dat geeft niet. We draaien er gewoon wat muziek overheen.

0: That's all, folks.
1: No, KR1 never stops. Day and night, KR1.

Corine, goeiedag. Fijn dat ook jij luistert naar KR1 Wereldradio en dat je alweer een plaatje aanvraagt. Deze is dus alweer voor Corine.

0: Niet van het leven, want voor je het weet is het weer...
1: KR1
2: Monday. 1, 2, 3...

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: verzoekplaatje van een promotieteamlid. En de meeste promotieteamleden die hier elke keer weer in de studio zitten, ja, die zijn allemaal van een bepaalde leeftijd. Maar deze is wat ouder. Deze was al lid in de jaren 80. Heel leuk. En die zegt van, ik luister nog steeds naar jullie. En ook waar ik ook kom op de wereld, ik heb hem aanstaan. Ik word er zo vrolijk van, willen jullie nou voor mij eens een plaatje draaien? Nou, dat willen wij dus doen, hè. Voor dit oude promotieteamlid. Of niet zo?
1: Ja, man.
0: Ja.
1: Gaan we doen.
0: Gaan we doen. Nou, haar naam is Diana. Ze was destijds, liep ze met haar jaar 80 permanentje, schrijft ze. Mee met alle acties van Kennen Radio 1. En op school was ze flink aan het uitdelen. Ze posters voor haar ramen.
1: Oh ja, ik moest even denken. Wie bedoelde je nou?
0: Ja, jij weet het nog?
1: Ja joh, want zij was altijd, vond haar altijd het meeste, mooiste gekleed eigenlijk van alle dames.
0: Ze begint meteen te glimmen.
1: Ja.
0: Zij heeft er geen foto bij gedaan. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe ze er dan nu uitziet. Ik herinnerde het niet meer, dus ik heb in het archief gekeken. We hebben, toen was er nog niet zozeer een computer, dus we hebben zo'n boek. En toen heb ik er even opgezocht, net. Ja, maar inderdaad, mooie kleren aan. Ja, nou, die vraagt het plaatje aan en die gaan we voor haar draaien. En voor alle meiden van toen, schrijft ze. Nou, dankjewel Diana en hier komt-ie.
2: KR1.

0: Ja, steek er nog één op. Vreselijk, die boy bachelor hier. Die zit maar te zuipen en te roken, joh. Het kan toch niet. Tegenwoordig geef ik hem stiekem alcoholvrij bier, wist je dat?
1: Oh, ja, maar dan vandaar dat hij zo zaggerijnig is. Ja. Ik pis in mijn broek.

Dan zijn we gelijk weer aangeland Studio 1 5 verhalen. Nou, dit programma komt rechtstreeks vanuit Studio 5 en dat wordt via Studio 1 uitgezonden. Omdat omdat ik hier vandaan niet die zender kan bereiken om het uit te zenden. En ik kan wel de hoofdstudio bereiken. Dus nou, dan is het appeleitje. Dan prik je daar gewoon een kabeltje in en dan gaan we er gewoon uitzenden. Eens even kijken.

0: Robin, jij wil muziek horen, schrijf je in je e-mail. En Ruud van Heemskerk wil hem niet draaien, want die vindt het een rotplaat.
1: Ah, ja.
0: Dat zei jij net.
1: Ja, ik heb er een beetje gekke gedachten bij.
0: Nou, jij hebt altijd gekke gedachten. Maar we gaan hem lekker draaien voor je, Robin. Daar komt hij toch aan.
2: Oh, miss the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul.

0: Met de kerststart, doen we dan nog iets aan de kerstverlichting hier? Want het is behoorlijk donker en om alleen maar met het ene geile bolletje boven ons hoofd te zitten, lijkt ook geen goed plan.
1: Ja, we hebben dus een idee om, omdat het altijd zo koud is ook rond die tijd, kaarsjes worden er al verzameld en die worden dan allemaal rondom neergezet, dan wordt het ook lekker warm.
0: Ja, maar laatst stond een keer een pak klaar van Ruud Kastikken.
1: Ja.
0: En dan krijg je al die kaarsen verderom dan hier weer.
1: Ja, dat maakt niet uit, daar hebben we bloem voor, hè? Toch, Bloem? Oh, ik krijg allemaal dingen naar mijn hoofd. Bloem is agressief de laatste tijd. Ik kan niks meer over te zeggen.
0: Maar goed.
1: Nee. Maar ik vind het een goed idee. Kerstverlichting dit jaar.
0: Mocht de luisteraars nog kerstverlichting ergens nog over hebben, in een schuurtje of op zolder, dan komen we dat gratis bij u even ophalen.
1: Ja, gratis en voor niets. Want er moet wel wat gebeuren.
2: KR1, Happy Radio.

Ja. We hebben hier wat te eten gekregen. Het mag ook wel. Ik hoop dat jij dat ook krijgt af en toe. Want ja, met al dat geswing word je best wel moe, denk ik. Fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Kennemer Radio 1.

0: Op dit moment zitten wij een beetje te dubben wat wij gaan doen, luisteraars.
1: Het is oud goud.
0: Nu het oud goud, ja. Dat wordt altijd opgekocht, oud goud.
1: Oh ja.
0: En ik ben wel eens met onze hele platencover erlangs gegaan en dat wilden ze dan weer niet hebben.

0: luisteraars, bent u daar nog? Wij zijn er ook in de uitzendbunker met een verzoek. Een verzoek via de e-mail van Panchita. En Panchita is, dat is zeker de ex van Ruud.
1: Nou, het klinkt mij een naam uit het asiel vandaan. En
0: uit het asiel?
1: Ja, want het zijn van die katjes, die noemen ze altijd zo, Panchita's. Ja,
0: nou zit je hier Panchita te beledigen, dat is waarschijnlijk
1: Nou, dat zijn toch leuke poesjes, dat is toch lief.
0: Nou, Panchita, je bent een heel lief poesje, volgens Ruud van Heemskerk met CK.
1: Het is een mooie naam.
0: Het zijn mijn woorden niet, maar voor het leuke poesje, Panchita. Nou, ik lees het al de e-mail. Draai even dit, jongens. En bedankt, hè, Panchita. Nou, komt-ie.

用啊，没必要吧？现在为我也发现了一些没必要的衣服啊，这最有的很脏。En ik wens je ook een hele fijne dag toe. En denk eraan, niet alleen bloemen houden van mensen, maar je opa ook. Hè? Bedankt jongen en een fijne dag.

0: Melania vraagt een plaat aan. Hi jongens, ik ben Melania. Foutje, dit komt niet in de uitzending.
1: Klip, klip, kut.
0: Pardon? Dit
1: kat.
0: Ook geen scheldenwoord. Zit niet zo te lachen, man. De microfoon zit open. Hou op. Stil.
1: Kat.
0: Nee, nee, geen kat. Ja, het stinkt hier naar kattenpoep. De microfoon zat op plaats afgelopen. Hou op met dat gelach. Wat moet je nou met zo'n disjoekje? Die lacht de hele tijd.

0: Ja, we zitten hier even met z'n tweeën en ik zet even de microfoon open. Want wat is er aan de hand? Wij zitten nu, vertel het maar, Ruud. We zitten door het raampje te kijken en we zien daar in de duinen.
1: We kijken door de gleuf van de bunker.
0: Ja, we moeten niet te veel details vertellen, anders komen ze kijken. Nou, massaal.
1: Maar als je op de website kijkt, dan zie je de gleuf, hè?
0: Dan zie je de gleuf, we kijken door de gleuf. En dat is heel bijzonder wat we hier dus zien. Ja, moeten we het vertellen of moeten we het niet vertellen?
1: Nou, ik zie het strand. Ik weet niet wat jij ziet.
0: Daar, dat stelletje, man. In de bosjes. Pak even de verrekijker.
1: Oh ja.
0: Nou, we gaan de luisteraars er niet mee vermoeien. Ik gooi er even wat muziek bij.

0: Hey Bart, ik stond met de auto. Stond ik er straks vast in het duinzand.
1: Ah joh, daar aan het begin, het pad.
0: Ja, daarom was ik een stuk later. Toen heb ik mijn lucht uit mijn banden laten lopen.
1: Werkt dat, ja?
0: Ja, en dan krijg je meer grip op het zand. Maar nu sta ik hier wel met de auto, maar ik kan straks niet meer terug natuurlijk. Of ik moet weer gaan ploeteren.
1: Ja, nou, we spannen er gewoon zo'n oeros voor uit het bos.
0: Ja, nou...
1: Die zijn heel tam, volgens mij lukt dat wel.
0: Mag jij hem gaan ophalen, want dat doet me een beetje denken aan die reclame van de Jumbo. Dat je in het safaripark staat.
2: KR1, 24 hours a day, from the bunker in the dunes.

0: Dat was weer mooie muziek op KR1. Fijn dat je nog steeds luistert. Ik zou zeggen, hi-ha! We hebben hier iemand in de studio die heeft heel veel meegemaakt met KR1. We werden wel eens achtervolgd en overvallen en zo in de bunker hier, de uitzendbunker.
1: Nou, op een gegeven moment werd er op de deur geklopt en ik heb de deur toen niet open gedaan. En
0: waarom niet? Nee?
1: Ja, het was toch een beetje spannend, want ik wist wel wat er ging gebeuren. Maar op een gegeven moment ging de deurbel en bleef maar gaan en bleef maar bellen. Maar op een gegeven moment hoorde ik... Was het een hele zware deur. Kreeg een hard... Ja, ze hadden een stormram meegenomen. Toen ramden ze... De deur ramden ze helemaal erin. En de sponningen en zo waren helemaal gescheurd. Dat hout was helemaal gebroken.
0: En waarom deden ze dat? Het was illegaal in die tijd natuurlijk. Vrije radiostations.
1: Ja.
0: We hadden een soort idealisme van lokale radio. Je moet je voorstellen, er was alleen staatsomroep. En wij waren de vrije jongens. En wij werden met hand en tand bestreden als misdadigers.
1: Ja, zo werd ik ook afgevoerd natuurlijk. Want op een gegeven moment kwamen ze binnen. Ze grepen me vast met twee man. En ik kwam nergens meer heen. Dus iedereen begon gelijk allemaal spullen uit de studio weg te stelen.
2: Ja.
1: De spullen werden gepakt en ze namen mij ook mee in de boeien afgevoerd. Alle mensen stonden daar.
0: Ja, wat een gedoe. Alleen maar omdat we toen en nu nog steeds zo razend populair waren en zijn, luisteraars. We hebben het allemaal voor u over. We gaan weer gauw weer wat muziek draaien op jouw KR1 World Radio. Mensen luisteren over de hele wereld op dit moment. Heerlijk fijn idee is dat.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Sommige vrouwen houden het, hebben er ook dubbel D, hè? En anderen hebben dubbel B.
1: Ja.
0: Weet je wat dubbel B is?
1: Nee.
0: Blubberbillen.
1: Het wordt weer een ranzig niveau. Ik druk gauw op deze knop, dan hoort u weer wat muziek. Bent u verlost?

Ze blijven maar komen. Wat zeg je, Joy? Nee, niet de luisteraars. De muziek, de plaatjes. De plaatjes blijven maar komen hier. Jawel, Nico, dat ben ik dus. Weet er wel raad mee. Ik laat ze jou gewoon allemaal horen. Alle leuke plaatjes die ik heb meegenomen, laat ik gewoon aan jou horen. Zo is dat. Hier, we hebben hier een drukte, want het is hier een soort van vergadering. Angelique, Bloem, Erik, Joy, Marcel, Marianne, Nico, Oscar, ze zijn allemaal aanwezig. Je kan ze ook op de website zien, www.kennemeradio1.nl. Daar vind je alle discjockeys en van een aantal ook hun verhalen. Ik sta er geloof ik ook bij. Ik praat even niet langer. Ik ga weer gauw even wat heerlijks draaien voor je. Oh, dit is fijn. Oh, dit is... Weet je, ik was eergisteren, we hadden een roadshow. En dat was een fijne toestand. Moet ik nog even vermelden voordat ik de volgende plaat ga draaien. Ja, dat was fijn, joh. Dat was een prachtige show. Dat was met een lichtshow en een feest en dansen. Er werd achter elkaar gedanst. De beste DJ's van KR1 waren aanwezig. En ook jij kan de KR1 Roadshow huren. Jawel, helemaal niet zo heel duur en je hebt het beste feest wat je maar kan wensen. Genoeg gepraat. Hiha! Music now. Music, music, music. On KR1, jouw radiostation. Hou je mond tegen, man. Muziek.

It's fun with KR1. It's fun with KR1. It's fun with KR1.

0: Zo, dat was een lekker muziekje. Dit wordt de volgende, hoor je hem?
1: Nee, ik hoor hem niet.
0: Oh, daar komt iemand binnen.
1: Nou.
0: Oh jee, worden we nou opgepakt?
1: Toch geen politie meer. Ach god, moeten ze mij weer hebben? Is het weer zover?
0: Nee, het is Oscar de Brouwer. Want we gaan hier samen even dat aanrecht van zijn plek tillen in de bunker.
2: Ja.

0: luchtalarm wordt afgeschaft, wist je dat?
1: Ja, we krijgen nu, als het goed is, een sms'je.
0: Een sms'je. En nu is het leuke, wij hebben dus, zeiden altijd... Ja, stop. Dat klonk dus als een luchtalarm. Maar nu dat wordt afgeschaft, hebben wij besloten dat jij dat elke dag even op de radio gaat doen.
1: Echt waar?
0: Dat mensen dat niet gaan missen.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Dus bij elke keer als de uitzending begint, dan moet ik eventjes een geluidje laten horen.
0: Elke dag komt het even een paar keer voorbij.
1: Ja?
0: Ja, dan dat de mensen het niet gaan missen, want die saaie sms'jes. Luchtalarm wordt afgeschaft. De Kennemer Radio 1 app, dan kan je de Kennemer Radio 1 horen. En dan hoor je even goed dat luchtalarm van jou dus af en toe even voorbij komen.
1: Lijkt me een goed idee. Muziek.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Zo. En jij?
1: En ik hoor mezelf weer zachter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oké, okay, 20 centimeter. Ik zie hem niet overmodelleren, dus hij mag best harder geloven.

0: Zo, dat was een lekker plaatje, luisteraars. En we zitten hier nog steeds koffie te drinken, toch? Zo is het, Ruud?
1: Ja, ik zou wel een bakje lusten nu.
0: Ja, nou ja, ja, maar we gaan niet over koffie praten. Dat doe jij al de hele dag. We gaan gauw weer wat muziek draaien. Het is een hele leuke sfeer in de studio. Ik hoop ook dat dat is waar jij bent, waar je ook bent op de wereld. Hier komt weer wat leuks.

0: Goed zo. Heb je radio lekker hard staan? Mijn microfoon doet het niet. Hoe moet dat nou? Zeg eens wat, Ruud.
1: Je hebt hier ook nog wat uitgezet, het een en ander. Hè? Dus je komt. Ja. Ik weet niet of dat met je telefoon in verbinding staat.

0: van jou trouwens, heb ik er nog één gehad.
1: Ja, ja, dat ik niet zou komen vandaag.
0: Ja.
1: Ja. En toen zei je van, dat kan ik niet maken. En toen, je komt maar wel. En nu ben ik hier.
0: Ja. Ja.
1: Zo worden we hier behandeld, luisteraars.
0: Luisteren.
1: Ja. Ik word gedwongen om hier aanwezig te zijn. Nee hoor, het geeft helemaal niets om hier aanwezig te zijn. Maar heb wel wat medelijden met mij. Want ik moet de hele tijd naast deze lolbroek zitten. La la la la la la. Muziek weer.

Oké. Je luistert nog steeds naar jou, KR1. Ja, we hebben een leuk briefje gekregen. Een leuk briefje. En die hebben wij gekregen van Carola. Oké, Carola. Heel leuk dat je luistert. Jij schrijft... Jullie vragen wel eens om mijn sterrenbeeld. Nou, dat kan ik je wel vertellen. Schrijf je. Je schrijft namelijk... Mijn sterrenbeeld is boogschutter. Oh, nou daar kan ik wel wat over vertellen. Beste Carola. De boogschutter is namelijk heel, avontuurlijk. En idealistisch. En ja, ze zijn erg geïnteresseerd in de liefde, Carola. Erg geïnteresseerd in de liefde. En die liefde, ik hoop dat jij die ook ervaart. Je schrijft het wel, Carola. Ja, je schrijft het wel dat je gevoelens hebt af en toe. Voor bepaalde mensen die je ziet of hoort. En dat je graag naar KR1 luistert. Dat zijn jouw woorden, Carola. Dat zijn jouw woorden die wij nu aan iedereen vertellen. Iedereen luistert nu mee naar jouw gedachten die je hebt opgeschreven in deze e-mail. Naar info@kennemeradio1.nl. Je schrijft nog meer. Je schrijft soms zie ik een hele leuke man en dan durf ik er niet. Nee, dan durf ik er niet naartoe te gaan. Ja, dat heb je wel eens, Carola. Je zegt ook dat je wel eens een affaire hebt. Op vakantie bijvoorbeeld. Ja, zoals laatst in een donker bos. Nou ja, schrijf je, het was wel bij het strand. Dus het was bij de bewoonde wereld. En ik had daar een hele leuke man ontmoet. Oké, Carola. En je beschrijft hoe dat ging. Dat jullie op het gras gingen liggen. En dat de maan scheen. En het was net een film, schrijf je. Het was net een film. Of zo'n boekje, schrijf je. Dat zijn handen over me heen gingen. En vol passie vonden wij elkaar, schrijf je. Oké, Carola. Dat zijn mooie woorden. Hele mooie woorden. Bedankt dat je die met alle luisteraars hebt willen delen. En ik hoop dat deze woorden jou nog steeds wat doen. Die je zelf hebt geschreven. En deze muziek die ik nu ga draaien voor je ook. Voor Carola. En alle andere luisteraars die haar verhalen zo mooi vinden. Deze plaat. Oh yeah.

0: Waar wij heen zullen gaan met het jaarlijkse bedrijfsuitje van KR1? Ja, ik weet het nog niet. Er zijn wel een aantal suggesties binnengekomen.
1: Volgende halte, Japjup!

0: Zo, we hebben hier een... De plaat is alweer afgelopen, man. We hebben hier Melina. Melina, hi.
1: Hey, daar is Melina.
0: Daar is Melina. Nou, wij zitten hier lekker in de bunker jouw e-mail te lezen, Melina. En jij vraagt deze plaat aan voor je vriend Marcel. En Marcel zit thuis, zeg je. Nou.
1: Misschien zit Marcel ook wel mee te luisteren.
0: Ja, ik weet niet waar Melina dan zit. Maar Melina zit bij haar minnaar.
1: Oh.
0: En Marcel zit thuis.
1: Nou ja, goed.
0: Ja, dat zal
1: wel zo geregeld zijn.
0: Dat schrijft ze. dat staat hier niet. Draai maar gauw een plaatje, straks is het uit.

0: naar 1 Wereldradio. Plaatje voor Helma, die chatte ons. Heb je wat leuks voor hun, Ruud? Boy, voor Helma.
1: Nou, ik weet het niet.
0: Ze zegt er verder weinig bij. Draai een plaatje voor me, doei.
2: Hey Ruud zal ieder de helft van een LP draaien. Dan, ik heb er maar één, hè.
1: Ja, dat is goed. Doen
2: iedere
1: we
2: helft.
1: De helft. Oké, okay. Ja. Ja, okay.
2: We moeten hem wel door midden breken.
1: Daar komt-ie.

0: unbelievable. Iedereen heeft zo zijn eigen beestje om mee te slapen.
1: KR1.
2: Wat wist je dat jij om mee te gaan slapen misschien?
3: Een tijger. Hé, Xavier.
2: Hé, de nabaak tijger en jij. Een pinkwinnetje bij een brilletje op.

0: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
1: Goedemorgen.
2: Ja, het is altijd wel ergens goedemorgen op de wereld. 40.000 emigranten luisteren naar KR1 World Service, de nieuwe wereldomroep.
3: Kinema Radio 1 Worldwide.

0: U vraagt, wij draaien. Zo gaat dat. En ja, wij gaan draaien gewoon lekker door. Ik heb hier ook een draaistoel. Ik draai nu even een rondje. Kun je het horen? Maakt niet uit. Wat je wel kan horen is als ik op dit knopje druk. Dan hoor jij muziek.
1: This next song is only two ways to do this next song. Either you can dance standing on the floor. Or everybody's gotta stand up right now and dance on the

0: I'm telling you. I saw some people dancing out there. It kind of made me wonder what year it was. Reminded me of 1978 and the 79.
1: Oh. Bij de McDonald's hebben ze nu ook dubbele porties met mayonaise.
2: Oh.
1: Die groene, weet je wel, die groene kleur.
2: Oh ja, ja.
1: Maar de mensen vonden het altijd te weinig. In zo'n heel klein bakje.
2: Ja.
1: Kon je met één patatje, was dat bakje al leeg.
2: Ja, ik ken dat.
1: En nu hebben ze het vergroot. Nu is die anderhalf keer zo groot. Ja, nou, dat gaat het worden hoor.
2: Wat een wereldnieuws.
1: Ja.
2: Ja, ze komen hier geen eens bezorgen joh, McDonald's. Je moet altijd naar hun toe. Daarom hebben wij hier natuurlijk Bloem en die frituurt alles wat hier.
1: Ja, het is te ruiken ook.
2: Ja, nou ja goed, maar dat is wel lekker. Maar die eerste frituurpan, dan sloegen de stoppen steeds door en dan gingen we uit de lucht.
1: Ja, dat ding dat vreet 2000 watt. Die generator, die trekt het niet meer.
2: Nee, maar goed, als u ons niet meer hoort, zijn we lekker patat aan het eten. Dat is een troostrijke gedachte, zullen we maar zeggen.

0: Kent iemand hier een Henk? Hij is kaal, lelijk en ik krijg nog geld van hem.
1: Henk draait. Op kennemeraan Joen vanuit de bunker in Holland. Wereldwijd.

0: Bij Studio 1 hebben ze de deur geforceerd.
1: Ja?
0: Dus hoe heet het? Ze hebben een of andere brok ijzer ertussen gezet om te kijken of die deur open ging. Maar ja, ze snappen niet dat...
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ik druk even een verkeerde knopje. Ga door.
0: En de deur was dus, ja, hebben ze geprobeerd open te maken. Maar ze wisten natuurlijk niet dat er aan de andere kant 3 van die grote stalen pennen dan erachter opzij schuiven. Dus die krijg je nooit van zijn levensdagen open, joh.
1: Nee.
0: Dus, maar ze hebben het wel geprobeerd weer, hè. Dus je kan wel zien dat ze toch graag onze apparatuur willen.
1: Ja.
0: Ja, ze kunnen alles gebruiken tegenwoordig. Dus, ja.
1: Nou ja, ze zitten s'nachts natuurlijk in Studio 2 uit te zenden. De Studio 1 is dan... dat moeten we natuurlijk niet zeggen, dat die Studio 1 s'nachts onbemand is. Ja, ja, nee. Ja, we gaan er wel wat aan doen.
0: Ja.
2: Now more music on KR1 World Radio.

0: Onze programmaleider heeft wel eens zijn bedenkingen tegen de voorgenomen feestjes.
1: Ja, ja, we hebben een infrastructuur, is er infrastructuur ingericht.

0: Goed zo, we hebben een verzoekje. Fijn dat je mailt naar Kennemer Radio 1. We hebben Milicia en die werkt op een kantoor. En Milicia die doet de hartelijke groeten aan haar mensen. We hebben hem de hele dag aanstaan, hier op dit saaie kantoor. Dankzij jullie hebben we nog wat lol en lekkere muziek. Er zijn 3 mensen in deze ruimte die hem gewoon op hun computer hebben aanstaan. En dus hebben we een soort stereo. Nou, dat is heel leuk, Milicia. Je wil graag de groeten doen aan het hele kantoor. Dat gaan we toch niet doen, Ruud?
1: Nou, nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Of ga jij zo... Nou, we lezen ze gewoon omste beurt voor. Nee, ja. Oh. Dan... Jenny doet ze de groeten aan. Hera. Gerlassia, die komt zeker uit Italië. Evelien. Dina. Duskja. Katerien. Bart. Jefta. Jeffrey, Gerarda, Elisabeth nou, en Dagmar.
1: Zo, doe maar.
0: Nou, dat is het hele kantoor wel. Ze liggen nou in een deuk waarschijnlijk. Ze vragen een leuk plaatje aan en die gaan we nu draaien. Toch, heb jij hem gevonden?
1: Ja, dit is hem. Hij staat klaar. Daar komt hij.

0: Zo, we lopen hier dus. Het is, ja, er zit een spinnenweb in mijn neus. Wacht even. Ja, even de microfoon schoonmaken. Doe jij even, ja.
1: De muren zijn trouwens hier hartstikke koud hier. Weet je eigenlijk hoe dik ze zijn?
0: Ja, minstens een halve meter. Gewapend, beton.
1: Ik heb me laatst nog eens laten vertellen dat die, het plafond, dat is hier laag. Maar dat komt ook wel omdat er een meter dik beton zit. Met ijzer erin en zo. Voor bommen.
0: Oh ja, hij maakt niet zo'n herrie, we zitten in de uitzending. Nou, we gaan weer even wat muziek draaien.

0: Kijk, vroeger met die oude lelijke microfoon was je gewoon maar een presentator, maar met deze prachtige microfoon.
1: Maar nu kan je nog veel beter, ben je een echte artiest.
0: Je zit niet bij de tandarts, man.

0: Bart. Ik kreeg laatst een mail. Er stond in van dat wij bij elkaar net duo Penotti zijn. Ik wist niet dat jij zo bruin was.
1: Dan slaat het op, want ze hebben geen televisie. Het is radio.
0: Ja, maar dus. Duo Panotti, ja, ze bedoelen natuurlijk dat we af en toe een beetje met elkaar in de clinch liggen. Met,
1: ja, ja, van die geintjes uithalen. Zoals laatst die weddenschap met Bloem de Weer om die konijnenkeutel in jouw koffie te roeren. En zo.
0: Ja, dat was ook weer zo lekker.
1: Ja. Hij staat nog steeds voor ons, luisteraars. Hij is sindsdien nog raarder geworden, dat wel. Dat hoort u ook wel, maar het is wel...
0: Ben jij dan bruin of ben ik wit? Of is het andersom?
1: Ja, nou, als jij de kachel schoonmaakt, wat je dus, waar je dus nooit zin in heb, dan ben jij donkerder. En als ik dat doe, dan, maar ik laat het meestal aan Boy Bens erop over, dan ben ik dus donkerder, ja.
0: Dus jij bent dan Penno en ik Otti.
1: Ik weet niet wie zwart en wit is. Het is wel een duo, maar...
0: Duo Penotti.
1: Ja. Ja, zo heet het programma toch? Vanaf nu? Duo Penotti?
0: Nou, dat kan.
1: Ja, luisteraars, we zitten hier niet voor niks in de bunker. We moeten wel een naam hebben. Oké, Oscar, spreek jij even een jingle in nu?
2: Hi there, you're listening to Duo Penotti from the bunker of KR1 World Radio.

0: jouw buis van Eustachius. Geniet ervan. We krijgen een e-mail, Ruud, waarom wij die jingle hebben draaien. Dat wij doordringen in de buis van Eustachius en die vindt dat ranzig.
1: Het kriebelt wel lekker.
0: Ja, de buis van Eustachius is gewoon je gehoorgang, lieve luisteraars. Daar moet je niks, dat is niet ranzig. Ja, tenzij je nooit in bad gaat natuurlijk, dan wordt het wel ranzig.
1: Het is toch een aanbeeld?
0: Ja, oh, geen idee.
1: Met een hamertje?
0: Zou ook kunnen. We zoeken het op. In elk geval, zonder buis van Eustachius hoor je KR1 heel anders. Dus wij dringen door, diep door in jouw buis van Eustachius. En dat was dus een berichtje en die kregen wij van Sabina. En Sabina schreef deze mail. Maar toch luister ik. Doeg. Nou, een plaatje voor Sabina. MUZIEK.

zijn vijf wachtende voor u. Er zijn vier wachtende voor u. Er zijn drie wachtende voor u. Er zijn twee wachtende voor u. Er is één wachtende voor u.

0: Goed zo, we hebben hier Johanna. En Johanna, die komt uit Sint-Biggenklooster. Nee hoor, waar komt ze vandaan? Maasbroek. Het zal wel. Het doet de groeten aan Ruud van Heemskerk. Nou, je bent populair, Ruud van Heemskerk. Zeg eens even wat tegen Johanna.
1: Johanna, goh, dat is leuk dat ze contact opneemt. Daar, Johanna, we gaan het binnenkort weer een leuke fanclubdag oprichten. Dus je krijgt binnenkort wel een berichtje. En we draaien voor je plaatje. Komt-ie.

Hallo, hallo daar, lekkere luisteraartjes. Dit is de vrouw uit je radio. KR1 Wereld Radio. Hier is wat fijns uit onze eigen bunkermuziekcollectie.

0: Ja, we gaan even zo presenteren, luisteraars. Dat klinkt heel interessant. Als wij zo presenteren, dan moet wel even de microfoon wat harder. En dan gaan wij wat vertellen over de volgende plaat. Het is een plaat die ooit op muziek is gezet en daarna is uitgebracht. En vaak op radiostations te horen is. Dat is toch interessante informatie over deze boeiende artiest die een speciaal timbre heeft in zijn instrumentarium en stem.
1: Weet je hoe je dat schrijft? Dat timbre?
0: Ja, met een I. Timbre.
1: Oh, je zegt dat als een A.
0: Ja, dat is dus iets interessants. Dat klinkt interessant. Wij als cultureel
1: radiostation
0: zijn wel van een bepaalde ambiance en een timbre en een kunstzinnige fijngevoeligheid die wij tot uiting laten komen in de platen die wij later uitzoeken door onze kunstminnende medewerkers.
1: En ten gehore laten komen in de buis van Eustachius.

Dit is nog steeds het station waar je naar luistert. En fijn dat je luistert. Hier in deze geweldige studio met het prachtige uitzicht, mag ik wel zeggen. Mensen, wat een uitzicht hebben wij hier, zeg. Nou, ik geniet ervan. Geniet jij ook nog een beetje? Nou, dat is mooi, want dan ga ik weer muziek voor je draaien.

0: recipe.
1: Eigenwijs? Dat is gewoon eigenwijsheid. Zeg nou zelf, dat zijn we hier op Kennemer Radio.

0: ja, we lopen hier dus met de draadloze microfoons door de bunker, luisteraars. En jij hebt contact met de studio, hè, Ruud?
1: Ja, die techneut die zegt dat we wat minder kabaal moeten maken.
0: Nou ja, kondig jij dan maar het volgende plaatje aan.
1: Oké, hier komt hij dan.

0: Ook deze hebben wij hard staan in de bunker in Holland.
1: Zeg Bart.
0: Ja.
1: Kun je me straks even helpen mijn auto uit het zand slepen?
0: Ja, hoe? Met mijn fiets? Ik ben vandaag met de fiets.
1: Ach jee.
0: Maar ik kan wel duwen natuurlijk.
1: Ja, dan maar ik moet wel de banden leeg laten lopen, anders heb ik geen grip in het zand.
0: Ah, ja.
1: En dan misschien als je een beetje kan duwen heen en weer en dan...
0: Het wordt tijd voor een asfaltweg.
1: Ja, het is ploeter. Het is afzien hier in het duin, hoor.
0: Ja, kijk, we hebben nu een, maken we een hek om die bunker voor, tegen die milieuactivisten en zo. En dan maken we gewoon een grote asfaltweg. Maar eerst gauw weer wat muziek, anders dan zijn de luisteraars weg.

Het vrolijke radiostation. Kennen we Radio 1? En ja, wat gaan wij eens doen? Leuke jingletjes, ja. We krijgen veel complimenten over alles, over de muziek. Over de verschillende soorten muziek ook vooral. Voor ieder wat wils en juist de mix, daar worden mensen vrolijk van. Leuk dat we ook uniek zijn, want dat vertel jij ook. En leuk, bedankt. Blijf vooral doorgaan met de shoutbox en de e-mail en de chat en de Facebook. Leuk!

0: dat je van te veel suiker, dat je daar een beetje overmoedig van wordt?
1: Ja, ja daar, suiker is de enige schadelijke zoetstof, las ik laatst.
0: Ja, ja. Je eet zeker veel suiker?
2: Ik lees al meer.
1: Ja, ik durf deze knop in te drukken. Muziekknop, de muziekknop.

Kenmer Radio 1. Jouw station. Wereldwijd. KO1. Your station. Worldwide. Ik

kleine jongen was. Wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had. Zag je bij je kluisje met je broek.

0: jouw telefoon storen.
1: Zou kunnen.
0: Ja, die moet je even weggooien.
1: Zo, hup, weg.
0: Nee, ja, weg van de...
1: Nee. Hé, hey, wat doe je? Hé, hey, voorzichtig nou. Ah nee, wat denk je wat dat kost?
2: Ik ga even richting het strand.
1: 7 maaien, dat kost het 10. Doe je een beetje voorzichtig? Goh, nou, dan moet je toch ook maar weer van hebben. Als hij kapot is, dan krijg ik mijn poel van je.

Ja, goeiedag, hem. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Ha, ha, ha. Bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

Ja. Ben je er nog? Wij zijn er nog, hoor. En als jij er ook nog bent, dan is het helemaal toppie. Want dan doen wij het niet voor niks. Zo simpel is dat. Stuur eens een e-mail. Doe het gewoon eens even lekker. Of kijk op de website. Geniet ervan in elk geval.

0: Wat een fijn plaatje was dit. En, maar die een paar daarvoor, dat vond ik, ja, dat vond ik helemaal te gek. Dat was echt iets uit de jaren 50, joh. Heerlijk, vind ik
1: ja,
0: dat.
1: Eentje van, uit de jaren 80 was er ook eentje bij. Van, vind ik een leuke muziek om te horen.
0: Ja, het is juist die afwisseling die het hem doet. Ik heb hem vaak aanstaan op de Walkman. Ik weet niet wat er nu komt, maar jij wel. Dus verras me.
1: Daar komt hij dan.

0: Wij draaien maar platen on KR1. Ja, op radio. Fijn dat je nog luistert.
1: Ja, ja,
0: en we krijgen hier een nieuw espresso-apparaat.
2: Even stil.
1: Kan ik een tijd worden?
0: Kan ik een tijd worden, denk ik.
2: Niet te suipen hier.
0: Ja, jongen, jongen. Inderdaad, Nico.
3: Gaat het eindelijk van komen. Nou, ja. ik ben benieuwd.
4: Ja. Moet er ook geld zijn, anders gaat het niet door.
5: Dan kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: luistert naar de show met Ruud van Heemskerk en Bart Steenman. Ik heb hier een e-mail uit België, Ruud.
1: Nou, ik ga wel altijd naar België, maar dan voor de patat.
0: Ja, met saus Amerikaan, die hete saus.
1: Oh ja, is dat weer, ja. Is dat weer nieuw?
0: In de Ardennen, nee, dat hebben ze daar al...
1: Zullen we er een keertje naartoe gaan? Lijkt me wel leuk.
0: Ja.
1: En dan rijden we gelijk door naar het plaatsje Spaan en hebben we gelijk het drinken er ook bij.
0: Ja, ze praten Nederlands, dus we kunnen daar gewoon...
1: Is dat zo?
0: In een deel van België Vlaams, ja. Dus je kan daar best als KR1 populair worden.
1: Nou.
0: Dus tegen de computerman, zet eens wat advertenties op Vlaamse sites. Dan is het best wel een idee om daar populair te worden als KR1.
1: Toch, we zijn toch te beluisteren in België, toch?
0: Daarom. Dus die gaan massaal naar ons luisteren natuurlijk.
1: Nou, massaal.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk. Zeker als ze mij nog herkennen van toen. Want ik had toen in dat ene avondje ook nog... toch wel een chance van een leuke dame die... Even de studio wilde zien waar ik dan sliep. En ja, dat was leuk.
1: Ik dacht dat je altijd een eeuwige vrijgezel zou zijn.
0: Ja, nee. Ja, soms even niet, hè. Dan ben je een paar uurtjes geen vrijgezel meer. Dan ben je meer vrijgezellig eigenlijk.
1: Oh, zo.
0: Dat is toch anders, ja. Ja. Nee, maar dat is leuk. Wij zijn hier ook wel een held, natuurlijk, hier in de bunker.
1: Het is wel koud trouwens, hè?
0: Daarom warmen wij het op met deze plaat.

0: Ja, we zijn hier even de microfoons aan het uittesten. Terwijl die DJ gewoon lekker... Ja, we onderbreken je uitzending even, man. Doet hij het nou?
1: Hij doet het.
0: Hij doet het? Oké, okay, ja, dat is Studio 2 in de bunker. En in de Kennemerlandse Duinen. Daar zitten wij nu dus uit te zenden. En we hebben een non-stop DJ. Je mag weer.
1: Ja, Lucas bedoel je toch?
0: Ik hou het niet meer bij. Hoe heet hij? Ik weet het niet, hoor.

0: Fijne muziek hier. En ik breek even in hier vanuit Studio 2. Ja, sorry hoor. Ja,
1: heb je een breekijzer?
0: Nee, ik heb gewoon een schuifje. Ik word nou echt kijk, hij kijkt echt vuil, die disjockey. Hij was met zijn mix bezig. En wij zitten er gewoon een beetje tussendoor te praten. Ja, zo gaat dat. Gaat lekker, joh. Ja, maar ze horen je niet nu. Nee, wij moeten even de microfoon testen.
1: Ja, wij maken toch de dienst uit nu?
0: Ja, zo is het. Dat geeft wel een fijn gevoel.
1: Nou, we worden niet afgeknepen.
0: Nee. Hij wel. Nou, zal ik hem maar weer laten draaien? Draai maar weer wat muziek, jongen.

0: Hallo! Jo!
1: Kennemer Radio 1.
0: Hi! Joho! Hallo! Hallo! Ja, hi!

0: Hey Bart.
1: Ja?
0: Ruud Kastikum, die heeft een nieuwe Mercedes gekocht. Een hagelwitte.
1: Ah joh.
0: Ja. Hij heeft hem helemaal volgeprakt met promotiemateriaal. En,
1: geweldig.
0: En daar wil hij dan ook mee naar de markt.
1: Ja, nou, u ziet hem wel verschijnen, die grote witte Mercedes van Ruud Kastikum, luisteraars. Kan heel leuk worden. Blijf er wel vanaf, want hij is erg netjes daarop, denk ik. Zijn hem kennende.
0: Ja, je herkent hem gelijk met zijn zwarte leren jasje.
1: Ja, ja. Ja.
0: Een klein zwart mannetje in een hagelwitte auto.
1: Het is onze meest stoere DJ-luisteraars.
0: Zwart op wit.
1: En medewerker. Ja, ja, zwart-wit. Ja, dat,
0: Zo'n plaatje van een drive van Frank Boeien. Zwart-wit.
1: Ja. Nee, we draaien deze wel.

0: nieuws, Ruud. Want het is hier natuurlijk, er is een hoop gebeurd vandaag. En je hoort hier regelmatig het nieuws voorbij komen tijdens deze live-uitzendingen. Zo heb ik nu het nieuws dat er op dit moment dat er een Kanta op het fietspad is verschenen.
1: Een wat?
0: Een Kanta, dat is zo'n autootje. En,
1: Dat is nog een Kanto?
0: Weet ik veel. Een Kanto. Maar dat was op een beveiligingscamera van KR1, die daar in die boom zit. Oh, mag ik niet zeggen natuurlijk dat die in die boom zit. Er kwam dus een Kanta. En die blijkt van... Een Kanto. Hoe weet je dat zo goed? Heb jij dat geregeld? Nou, die is dus aangehouden door het bewakingsteam. Ja, daar zat Nico in. De DJ, die wou kijken of je hier ook...
1: Stegeman.
0: Op die manier kon... Stegeman. Die is een beetje lui aangelegd. Uh-huh. En die had geen zin om te lopen. Maar de Kanta liep vast. Dus, nou ja, had hij van zijn tante geleend. Ja. Hij lag ook in een deuk, want het ging ook helemaal niet over dat zand op het laatst. Dus...
1: Dat noem ik altijd een goochelmobieltje.
0: Ja, kunnen er best het KR1 promotieteam inzetten. Het
1: zijn wel leuke reclameautootjes, ja. Dan kunnen we Angelique zetten we dan...
0: Als boegbeeld.
1: Als boegbeeld met, met een...
0: Strak truitje.
1: Of een badpak.
0: Een badpak, ja. Dat is fijn met deze weersomstandigheden. Ja, wat een idee. Dan krijgt ze van die harde...
1: Nou ja, de vrouwelijke vormen komen er goed in uit.
0: Die komen dan goed uit. Ja. Wat een ideeën worden hier geschapen. Ja. Live, on air. Radio will never be the same again. When you've listened to KR1 World Radio. KR1 World Radio. Een ander radiostation.

0: Jan Willem vraagt een plaatje aan voor zijn vriendin.
1: Stuur even een foto mee. Jij ziet graag een foto van zijn vriendin, hè? Dat is een rare...
2: Nou, je ziet het. Hierachter op de muur er hangt al een aantal fotootjes van luisteraars die graag iets aan ons toe willen zenden.
1: Dat is Ruud zijn ding. Die ziet graag foto's van jouw vriendin. Dus Jan Willem, deze is voor jou. Come on, come on.

0: Jan Willem vraagt een plaatje aan voor zijn vriendin.
1: Stuur even een foto mee. Jij ziet graag een foto van zijn vriendin, hè? Dat is een rare...
2: Nou, je ziet het hierachter op de muur. Er hangt al een aantal fotootjes van luisteraars die graag iets aan ons toe willen zenden.
1: Dat is Ruud zijn ding. Die ziet graag foto's van jouw vriendin. Dus Jan Willem, deze is voor jou.
3: Come on, come on.

0: Wenn es so kühl hier
1: Kleinerfind. One.
0: Kleinerfind.
1: K-R-1.
0: Wat een heerlijk feest hier vanavond op mijn favoriete strand.
1: K-R-1.

Leo. Guionazos. Y humor. Primera. Wereldreis.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving, tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Dit is Hulp hier uit.
1: Dit is KR1
2: 2R Jedna
3: Mleche Birmuche Re Birolan
1: Is KR1 Ini adalah KR1 Itu KR1
2: Detarko RS
1: Esto es KR1
2: Toek.R.1
1: Detarko RS Is JK This is KR1

0: Goed zo, we gaan ermee stoppen, luisteraars. De zender gaat uit en u hoort ons nooit meer... Nee, grapje.
1: De zender gaat uit en de rest mag u doen op de fluit.
0: Ja, veel plezier ermee. Tijd voor de volgende DJ. Okay. We hebben het gehad, hier.

0: Ik krijg een berichtje nu, luisteraars, op de live chat met het verzoekje. Jongens, Ruud en Bart, zing eens wat. Nou, ja.
1: Doe maar even, probeer maar even. Kennen we Radio 1?

zoveel mogelijk luisteren. Dat staat er in deze brief. Nou, dankjewel. En jij kan ook een e-mail sturen. En de mensen die zo graag naar ons luisteren, nou, daar zijn we ontzettend blij mee. En we gaan heerlijk door. Bij jouw station.

0: Wat ik ook graag eventjes nog wel hier wil hebben, is een bloemen. Maar dat groeit natuurlijk niet hier. Omdat we alleen maar kunstlicht hebben. Dus ik zou zeggen, misschien kunnen de luisteraars van die houten bloemen of zo sturen.
1: Ja, dat is leuk. Dat ze even houten bloemen sturen.
0: Die gekleurde houten bloemen, dan is het toch nog een beetje gezelliger in de studio, ja. Toch?
1: Nou, zo'n oproep heeft effect. Van de week vroeg Nico Stekerman, die vroeg in de uitzending ook iets. En dat kreeg hij ook. Dus,
0: mooi.
1: Of iemand nog een oude fietstas had, vroeg hij. Ja, raar verhaal. Maar toen kreeg hij een mailtje terug van, ik heb er nog één in de schuur liggen. Ik kom hem maar halen.
0: Nou.
1: En toen is hij er ook nog half avond op de koffie geweest. En zo heb je nog eens wat aan je luisteraars. Maar er luisteren ook veel mensen in het buitenland tegenwoordig. En dan wordt het lastiger om een fietstas uit Afghanistan te halen. Al hebben we daar niet zoveel luisteraars. Hè? Meer Amerika en die kant op. Hè?
0: Nou, ook wel.
1: Afghanistan ook.
0: Nee, we zitten ook in Engeland en in Frankrijk. En echt in Europa hebben we toch ook veel luisteraars. Maar het grootste hap zit toch wel een beetje meer in de States. Maar het is ook zo'n groot land natuurlijk.
1: Ja, en de States is eigenlijk ook Nederlands.
0: We hebben twee luisteraars in Rusland.
1: Twee maar. Dat zijn Poetin en de geheime dienst.
0: Ik heb geen idee. Ja, dat zou kunnen.
1: We hebben een hele rare jingle van Poetin. Ja, die is door een Russische ingesproken. En die zegt idiote dingen over Poetin. Dus.
0: Laat eens horen.
1: Ja, die draaien we straks even. En dat is heel grappig. Over die luisteraars gesproken dus, die we dan in de Verenigde Staten hebben. Daar gaan we wat leuke muziek voor draaien, toch?
0: Oh ja, let's go, let's do it for our listeners in the US.

Zakenman, zit moeder Ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

zeien zij een van de luxe paar van een Spaanse hoerenstal. En ze geeft je de illusie dat ze zich verleiden laat. Maar dan moet je wel betalen met een goede creditkaart. Eerst speelt hij nog de onschuld, hij stelt zichzelf voor. Totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een halve meter.

0: Hilton Borselen. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd, want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man, kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktetassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee woont.
1: Ja, merk je dat je dag ook lekker vrolijk wordt als je luistert? Daar gaat het ons om. Luister hier eens naar. Zet hem lekker hard.

We krijgen nu een e-mail van iemand die luistert bij het Kennemer College. En die vraagt, jongens, gaan jullie weer eens even helium snuiven? Nou, ga je gang. Ruud heb al gedaan. Geen maar.

0: Fijn dat je luistert naar KR1. Het was een lekker plaatje, Ruud. Heb jij die zelf uitgezocht of had je dat Angelique laten doen?
1: Ja, Angelique laat ik het altijd doen.
0: En... Je laat het altijd door Angelique doen?
1: Yes.
0: Maar het was wel een lekker plaatje. Dankjewel Angelique, als je luistert. We gaan het even het weerpraatje houden. Het is,
1: redelijk weer.
0: Zullen we maar zeggen, we moeten het er maar mee doen. Tot zover het weer.

Als DJ's en Zeon bij een feest is, is het compleet. Op 26 maart 2011 is er een feest met live artiesten. Met onder andere Wim Vos, Marty Fischer, Duo Koos en Co. En diverse andere artiesten. En dit alles mogelijk gemaakt door DJ's en Zeon. Het feest is een moerkapelle in Café Arado op de Bredeweg 66A. En de toegang is gratis, maar vol is vol. Er is plaats voor 450 personen. Dus kom allemaal op 26 maart 2011. De aanvang is om 8 uur. En de muziek wordt verzorgd door DJ's en Zeon. En DJ Marcel.

0: Ja, luisteraars, de vreemde geluiden die je hoort, ligt niet aan uw radio. Er is een storing op de zender of hij is aan het lachen. Ik weet het niet. Was je aan het lachen?
1: Nee, mijn tanden gingen op vakantie.
0: Oké. Okay. Ja, ik hoorde er echt wel lachen. Was jij aan lachen? Ja, heb je wat verkeerds gezeten gisteren, Ruud?

0: grote muziekfeest van Boy Bensdorp. En ik mag hem daarbij helpen. Ik zou zeggen, draai deze nu.
1: Nee, die nog niet, joh. Die nog niet. Die nog niet. Nee. Die komt straks.

0: Wist je dat er nog mensen zijn die Sofietje heten?
1: Sofietje?
0: Ja, die heeft net 2,5 euro gedoneerd en 10 platen opgegeven die ze wil horen komende week.
1: Ik heb nog een grammofoonplaatje van Rocco Granata. Die zingt over Sofietje.
0: Ja, oh, Rocco Granata. Nou, dan moet je die eens draaien? Moet je digitaliseren?
1: Dat is toch een Belg, hè? Ja, dat was een Belg, ja.
0: Ja, Louis Neefs. Ja, toch? Ja. Ah, Sofietje, nee, als de bloemen zullen bloeien. Ja, Margrietje.
1: Oh, Margrietje.
0: Ja,
1: oh, geen Sofietje. Oh, ja, geen
0: Sofietje. Er zijn ook liedjes gemaakt over Sofietje. Over Katinka. Kokette Katinka.
1: Oh, ja.
0: Kijk nog eens een keertje op. Stiekemtjes over je schouder. Je ma ziet er toch niet, dus kom.
1: Oh, je geheugen is nog goed.
0: Kijk nog eens een keertje om. Kleine, kokette Katinka. Kleine, ja, dat was dus Katinka. Margrietje. Als Margrietje de rozen zullen bloeien. Dat was Louis Neefs. Dan zijn er ook nog meer dingen gemaakt over Sofietje misschien. Nou ja, genoeg geteut. We gaan weer even gauw wat muziek draaien vanuit de KR1 Worldwide uitzendbunker.

Nee, wat een toestand zeg. Nee. Nee, ga ik niet op antwoorden. Ik krijg net allemaal chatberichten van mensen, van fans. En het is wel leuk, maar af en toe krijg je vragen dat je denkt van... Nee, dat ga ik niet beantwoorden. Ja, ja, ja, de mensen hier blozen ervan. Goed zo. Goed zo. Meer muziek op het Vrolijke Radiostation.

0: Kikker.
1: Dit is Kermen Radio 1!
2: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.
3: Ja.

Dit is KR1 Wereldservice. Schrijf naar info@kr1.nl. KR1 Wereldservice.

0: We draaien maar platen op KR1 World Service. Great you're listening, wherever you are. And we are talking about the police. We hebben het over de politie. Toch, Ruud?
1: Ja, je wordt toch wel lelijk behandeld, hoor. Als ze bij je komen. Vreselijk. Ze slaan je gelijk in de boeien.
0: Ja, dan...
1: Je krijgt de hele dag niks te eten.
0: Daar weet jij alles van. Jij bent opgepakt vanwege het illegaal uitzenden, hè?
1: Nou ja,
0: radio maken.
1: Het was gewoon vrije radio, toch?
0: Ja, dat zijn we nog steeds. Vrije radio.
2: Dat kun je niet uitleggen. Dat is gewoon lekker.

0: Oké, voor iedereen die jarig is, was of wordt, hebben wij een mededeling van onze bunkerkloosterling.
1: Met Pater de Ries hier. Ik wil u van harte proficiat wensen met uw verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst, met koffie en koek en zo. Hè? En geniet er maar goed van. Laat u alles lekker smaken. Ja, dag hoor.
2: KNM Radio 1 is la mejor del mundo.
3: Ting tang, walla walla bing bang.

0: meeste mensen zeggen niets, maar vragen anoniem platen aan op www.kennemeradio1.nl.
1: Ja, je spreekt Boer Beres mee. Ja, ja, ik wil u even een fijne verjaardag toewensen en nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen hooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag en merk er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè.
0: U vraagt, wij draaien.
1: Dag hoor.

0: staat. Die staat, hoe zal ik het noemen, hoe zal ik het zeggen, gereserveerd voor het programma hier op Kennemer Radio 1 bij Tony Bouwman voor de volgende week.
1: Thank you very much. Who's here last night then? Anyone know what this one is then?

0: Thank you very much indeed. Good night, everybody.
1: KR1.

0: Wat een hondenweer is het, zeg. Zie je dat op tv? Wat een hondenweer. Ik ben blij dat het hier beter is. Ik kijk altijd naar die opnames op het internet. En als het dan slecht weer is, dan valt het altijd mee. Vind je dat een goede tip, Ruud?
1: Ga maar even lachen.
2: Ja, ik vind het heel goed.

0: Het is geen televisie, maar het is hier wel een toestand. Op dit moment zijn hier 12 mensen aanwezig. 12 mensen aanwezig. En die gaan swingen op de volgende muziek. Of is het niet swingbaar, het volgende nummer?
1: Nee, het is een beetje anders.

0: Jansje, wie heet er nou Jansje? Wie noemt zijn kind nou Jansje? Ja, je mag niks zeggen over de luisteraars, maar we hebben hier dus een verzoek van Janine voor Jansje. En Jansje, die, dat is de klasgenoot. En die zitten op de universiteit, nota bene zeg, in Amsterdam. Ze luisteren vaak naar KR1, omdat ze dat leuk vinden en van huis uit gewend zijn. En ze wilden even een hi-ha en een pot- en een pannenkreet van Ruud van Heemskerk en een leuk plaatje voor elkaar.
1: Ja, maar Van Castricum heeft gezegd geen hi-ha's meer.
0: Ja, maar Van Castricum, die kende mast in. Die kende mast in. Dus, here we go. Hi-ha! This is KR1, your happy station from the bunker. That's what's making us special. Dat maakt ons bijzonder.

0: Radio 1, Wereldradio, deze draaiden wij voor Hans in Benidorm. En Boy Benzer, onze DJ, die heeft keihard zijn muziek aanstaan in Studio 3. En wij kunnen het horen hier op dit moment. Ik zet even je microfoon open, Boy.
1: Nou, ik hoop dat de buren nog maar een beetje blij zijn met me. Nou ja, moet wat, hè.
0: All right.

0: Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar hij klinkt een beetje raar. Je klinkt een beetje raar de laatste tijd. Misschien moet je toch eens langs een dokter van Heemskerk. Allemaal vreemde geluiden hier uit de microfoon. Uit de microfoon van Ruud van Heemskerk, luisteraars. Maar mag de pret niet drukken, want wij gaan weer een plaatje draaien, toch?
1: Drukken.
0: Ja. Jij moet toch wel weten wat het is?
1: Drukken.
0: We hebben hier een portapotti.
1: Een portapotti?
0: Ja, dat... hij heeft daar... Zo, jongen. Ik dacht dat en Ruud van Heemskerk, nu zitten er vijf naast me, zo te horen.

0: Goed zo. Alle luisteraars zijn weer gezegend met een virus. Een computervirus hebben ze nu.
1: Het Zika-virus.

0: Internet, internet radio.
1: Een gesprek met Gert van Rode Fotografie.
2: Ja, hallo mevrouw. U praat met Alius Ramet Arnim.
1: Ja.
2: Ik heb een vraag. Hè. U maakt de foto?
1: Ja, ik persoonlijk niet hoor, maar de heer van Roden doet dat. Ja?
2: Meneer van Rode?
1: Ja.
2: Die maakt foto?
1: Ja.
2: Oh.
1: Even kijken. Ja, en die is er op dit moment niet. Kan ik soms een boodschap noteren?
2: Ja, nou, ik wil alleen vragen. Die maakt die foto uit de lucht.
1: Ja, hij maakt luchtfoto's, dat klopt.
2: Maar maakt die foto van de lucht of maakt die foto uit de lucht?
1: Nee, niet van de lucht. Nee, hij maakt van bovenaf foto's naar beneden dan, zeg maar.
2: Oh,
1: vanaf
2: ja.
1: De lucht gezien, vanaf bovenaf gezien.
2: En hoe doet hij dat?
1: Met een vliegtuig.
2: Oh, die heeft ook vliegtuig bij.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ik vind het mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi.
2: Ja, ik dacht al zoiets, want ik wou alleen vragen. Van, ik heb die idee, mijn vrouw die gaat vreemd. Mevrouw.
1: Ja, die is geïnteresseerd in, zeg maar.
2: Mm-hmm. Nee, mevrouw gaat vreemd.
1: Oh, zo. Ja,
2: ik denk wel.
1: Ja?
2: En ik denk misschien als die meneer van Rode kan foto maken.
1: Ja.
2: Hè, dat hij gaat zien mevrouw met die man.
1: Oh, dat is meer...
2: Hè, dat hij, ik moet het vastgelegd krijgen, hè.
1: Ja.
2: Dus als die zit in vliegtuig, dus die kan helemaal zien van Arnhem. Dus als die gaat zien mevrouw en die maakt foto van haar, met die meneer.
1: Ja.
2: Want ik heb nodig.
1: Ik denk dat u dan meer zit in de detective of zo.
2: Wat zegt u? Detective? Maar detective heeft niet vliegtuig.
1: Die heeft natuurlijk geen vliegtuig.
2: En meneer Van Rode wel?
1: Ja, nou dat zou u dan met hem kunnen bespreken.
2: Ja, u denkt wel,
1: maar
2: kan wel.
1: Hij is tot en met de 7e april is die afwezig.
2: Ja.
1: En het is nu de 4e, hè? Dus zeg maar maandag zou hij dan eventueel contact met u hebben.
2: Nog 3 dagen wachten.
1: Ja.
2: Dus je kunt nog 3 dagen met die mevrouw in bed liggen?
1: Ja, dat
2: misschien
1: zou
2: met die gedachte dat zij gaat vreemd.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar zal ik dan zorgen dat hij u terugbelt?
2: Nou, ik ga dan...
1: U kunt dan eventueel maandag zelf nog even proberen.
2: Ja, ik ga dan gewoon deze weekend nog maar even dan gewoon... en dan ik ga bellen. Meneer Van Rode, hè?
1: Ja, en mag ik eventjes uw telefoonnummer dan?
2: Ja, nou, ik heb zelf niet zijn nummer.
1: U heeft geen nummer?
2: Nee, ik bellen vanuit het werk.
1: Vanaf het werk.
2: Maar ik zou liever niet daar bellen, hè?
1: Ja.
2: Begrijpt u?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Nou, ik ga wel bellen dan.
1: Ja, goed zo.
2: Ja?
1: En uw naam is?
2: Ali.
1: Ali. En uw achternaam?
2: Osram.
1: Osram.
2: Osram, ja.
1: Osram.
2: Ja. Heeft die meneer al eens eerder zo gefotografeerd?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik u niet vertellen.
2: Oh.
1: Nee, ik denk het niet hoor.
2: Maar die kan wel zo inzoomen dat hij kan zien mijn vrouw.
1: Nou, daar kan ik u geen antwoord op geven.
2: Oh, u weet niet.
1: Nee, ik ben telefoniste hier.
2: Oh.
1: Dus vandaar.
2: Oh.
1: Ja, maar okay. Dan probeert u het dan nog even.
2: Ja, ik ga proberen.
1: Goed zo.
2: Bedankt hoor.
1: Dag,
2: tot ziens. Dag.
0: Digitale gids. Langs de allerbeste hits. Frequent.nl.

0: Dit was het nieuws op KR1. You're listening to KR1 World Radio. Je luistert naar Kennema Radio 1 Wereld Radio. En wij zijn nu bezig met de duo-presentatie All Over the Planet. De reacties stromen binnen. En ook het water stroomt hier binnen.
1: Ja, ja, alweer.
0: Ja, nou ja, wij zijn geheel vrijwillig. Ik krijg wel eens brieven van, doen jullie dit nou helemaal vrijwillig? Ja, we zijn hier vrijwillig aan het presenteren in deze vochtige toestand. Dus wees ons maar heel dankbaar, nou, luisteraars.
1: Ik krijg er nog wat voor.
0: Wat? Shit. Dat meent hij niet.
1: Ja hoor, een paar natte voeten hier al.
0: Volgens mij krijgt hij... Ik ga even een plaatje draaien. Goed ondervragen of jij er wel wat voor krijgt, zeg.
1: Ik krijg er wel wat van.

0: on World Radio. It's great you're listening here, and sometimes we're on shortwave. Isn't it, Ruud? Sometimes we are on shortwave.
1: Shortwave?
0: Shortwave radio. KR1, World Service.
1: Longwave.
0: On 48 meter band.
1: Longwave?
0: Shortwave. Come on, hoor.
1: Ik heb wel een korte broek.
0: No, it's shortwave. Nou, we gaan weer gauw wat muziek draaien. Maar u hoort ons dus ook af en toe op de korte golf in heel Europa.
2: KR1, Worldwide Fun. All over the planet. From Holland.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf al lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: R1 Wereldradio. Was weer een lekker muziekje. Wat zeg je, boy?
1: Na die rotte vis legt hier ook al jaren van Ruud Kastrikum.
0: All right. Nou, we draaien wel een muziekje dan, boy. Deze.